Het gang in huis. Voor je lang uur komt. En die slijs vind je jana. En zijn slijs en staan. En ik raap weer de lucht.

verden in verlorene dag in een vreemde land kreeg het woord voor de hoogte.